0: Now get on out here.
1: Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: fameuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Jouw zaterdag op B1. Goedemorgen.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen zon en wolken af, met vooral voor en na de middag kans op lokale onweersbuien. Het wordt warm met maxima rond 8 à 29 graden. Morgen blijft eerst droog aan zee en zonnig. Later op de dag meer kans op wolken of een bui bij ongeveer een graad of 24.
2: Dit is jouw weekend op B1.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be. Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
2: Goedemorgen.

0: straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
3: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
2: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: 70s at 7 on B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen de zon en wolken af, met vooral voor en na de middag kans op lokale onweersbuien. Het wordt warm met de maxima rond 8 à 29 graden. Morgen blijft eerst droog aan zee en zonnig. Later op de dag meer kans op wolken of een bui bij ongeveer een graad of 24.
2: 70s at 7 op B1.

0: Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend. 70s at 7 op B1.

0: schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenaal.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
3: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
1: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Like a Rubik's Cube for your ears. 3 billion combinations, but just one solution.
7: It's another classic hit from the 80s. Here I go again.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen de zon en wolken af, met vooral voor en na de middag kans op lokale onweersbuien. Het wordt warm met maxima rond 8 à 29 graden. Morgen blijft eerst droog aan zee en zonnig. Later op de dag meer kans op wolken of een bui bij ongeveer een graad of 24.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: It is from the 80s. You name it.
6: My name is Indiana Jones.
7: My name is Julius and I'm your twin brother.
8: My name is Ren McCormick.
5: We've got it.
9: B1.

willen reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: nieuwe gaanderij in Oostende loopt deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takachova. Met beelden die ze de voorbije 10 jaar aan de kust maakte, toont ze Oostende als een stad die voortdurend verandert. De tentoonstelling focust op het dagelijkse leven en de mensen achter de bekende stadsgezichten. Temporary Views is nog te bezoeken tot 2 september. De Lange Straat in Oostende wordt deze zomer opnieuw decor voor Long Street Beats. Van 8 juli tot en met 26 augustus zorgen elke woensdagavond DJ's voor live muziek aan een andere horecazaak. Het initiatief biedt ook een podium aan jong DJ-talent en wil het bruisende uitgaansleven in de straat extra in de kijker zetten. Oppositiepartij Trots op Oostende heeft kritiek op de sociale besparing van de stad. Volgens oppositieraadslid Natasha Waldman verdwijnen de huiswerkklassen, terwijl ook de werking van de brugfiguren niet wordt uitgebreid zoals eerder was aangekondigd. De partij verwijt de stad dat het sociale maatregelen afbouwt onder het mom van het kerntakendebat.
1: Tot zover het regionieuws.
2: He's Wild Cherry's voice.

zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven? Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
3: Dit is His Wild Cherries Voice.
4: Goedemorgen.

0: wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
2: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8 de finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan als een 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar van de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogačar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur.

0: kustweerbericht komt er zometeen aan. Kijken wat het wordt dit weekend. En we hebben ook de B1 Hit Wonder.
1: Ja, en zometeen ook een leuk gesprek over de Apéro Local.
0: Apéro Local vanaf morgen op het Wapenplein op de kiosk. We hebben elke week een gast. En vandaag zijn dat mensen van een koor. We gaan het zometeen hebben. En de schepen van toerisme komt ook langs om de zomerprogrammatie te overlopen. En uiteraard ook de kioskconcerten.

0: Alweer geleden van 1992, Joe Public Live and Learn. Dan brengt de tijd op bijna 20 na 10 hier bij Radio B1. Zaterdagmorgen in de Morning Show. We hebben bij ons Philippe de Vis. Philippe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de man van het gemengd koor Canta. En inderdaad, de reden dat jullie hier zitten vandaag is dat er morgen een concert is op de kiosk op het Wapenplein in Oostende, naar aanleiding van de zomerconcerten, de kioskconcerten. Misschien even wat historie. Wat is het gemengd koor Canta?
1: Dus het gemengd koor Canta bestaat sinds 2005 en is eigenlijk een dynamisch koor die eigenlijk vooral de lichte koor muziekgenres uitvoert. Wij gaan dat ook zo doen op de kiosk. Wij gaan onder andere werk zingen uit de... ja, dus een beetje van alles doen. Dus ook uit de Night of the Proms, een beetje zulke dingen aansluitend.
0: Is dat recente muziek of is dat oudere muziek?
1: Wel, dat is eigenlijk vrij recente muziek. Omdat we ook een beetje zo popmuziek doen. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Coldplay en zo, dergelijke nummers. Okay, goed. Die we dus in koorversie dan gaan uitvoeren.
0: Okay.
1: Dus heel leuk. En ook voor het publiek natuurlijk zeer laagdrempelig en zeer aantrekkelijk.
0: En zeer herkenbaar.
1: En ook zeer
0: uiteraard
1: herkenbaar.
0: Ja. Jullie treden morgen op om 11 uur op de kiosk. Met hoeveel mensen komen jullie zingen?
1: Wij zijn ongeveer met een 40-tal zangers die komen.
0: Kan dat allemaal op de kiosk?
1: Ja, ja. Wel, officieel zijn we maar 40, maar natuurlijk, er zijn een aantal mensen ook op prijs en zo. En dus we gaan maar met iets minder zijn dan onze voltallige bezetting, zeg maar.
0: Okay. Wat is jouw taak binnen het gemengd koor?
1: Wel, ik ben dirigent en ik kan eigenlijk terugblikken op heel wat jaren koordirectieervaring. Daarvoor had ik ook nog het koor Gaudia Canticorum, die ik 15 jaar gedirigeerd heb. Mm-hmm. En nu ben ik reeds 5 jaar dirigent bij het koor Canta. En ik heb eigenlijk een beetje van alles gedaan. Ik heb ook, ook klassieke dingen gedirigeerd. Maar nu voornamelijk eigenlijk die lichte koormuziek. Nogmaals, omdat dat laagdrempelig is voor het publiek. En ook de koorleden zijn daar eigenlijk dol op dat repertoire, om dat zo uit te voeren.
0: En wil dat zeggen dat jij de partituren ook schrijft? Of de aanpassingen?
1: Nee. Ik heb jammer genoeg geen tijd om partituren zelf te schrijven. Ik doe soms wel een keer bewerkingen. Aangepast aan de bezetting bijvoorbeeld. Dat doe ik wel. Maar dus de partituren die wij uitvoeren zijn allemaal dus aangekochte stukken eigenlijk door bewerkers van overhands de wereld eigenlijk bijna.
0: Hoe zit de verhouding mannen-vrouwen in jullie koor?
1: Dat is een zeer een goede vraag zou ik zeggen. Want het is natuurlijk zo in veel koren zo in Vlaanderen, bij ons ook natuurlijk, dat er meer dames zijn natuurlijk dan mannen. Maar er is onlangs een koor gestopt in Oostende, meer bepaald in Zandvoorde. En we hadden daar het jaar daarvoor reeds een kerstconcert samen gedaan. En dus dat koor is gestopt en zeker 10 mensen, waaronder veel mannen, zijn naar ons gekomen. Dus dat is zeer
0: mooi
1: natuurlijk.
0: Mooie aanvulling.
1: Ja, maar het is inderdaad wel een pertinent probleem om mannenstemmen te vinden.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat is wel een beetje jammer natuurlijk, maar dus bij deze dus ook een oproep van mannen die goed kunnen zingen om zeker bij ons aan te sluiten.
0: Ja, zijn jullie terug te vinden op het internet?
1: Absoluut, dus wij hebben ook een website. Nu, het is wel zo dat wij dus samen een korencollectief vormen met het dameskoor en Mitonon. Dus we hebben ook een en dezelfde voorzitter, Marianne Aspesla, die dat met veel bezieling doet. Dus onze naam van de beide koren samen is Dageki. Staat voor dameskoor, gemeentkoor. En wij hadden ook vroeger een kinderkoor. Maar voorlopig gaat dat dus niet door. Hopelijk in de toekomst wel nog.
0: Dus iedereen die zich geroepen voelt om te komen zingen, zijn we meer dan welkom.
1: Ja, absoluut. En het is ook zo dus dat ik... Ik ben dan wel zelf professioneel gezien leerkracht noodleer aan de academie hier in Oostende. Maar voor het koor hoef je zelf geen noten te kunnen lezen. Ik maak zelf opnames van diverse stemmen. We hebben ook een Google Drive en dergelijke meer waar iedereen aan kan. En er kan dus thuis eigenlijk ja, auditief geoefend worden.
0: Ja, oké. Okay. Dus u hoeft geen opleiding gehad hebben over notenleer bijvoorbeeld? Of,
1: nee, dat is natuurlijk wel een... als je dat kan, is dat natuurlijk wel een meerwaarde. Maar op zich is dat geen voorwaarde om in het koor te kunnen meezingen.
0: Oké. Okay. We gaan straks op onze Facebookpagina het juiste adres zetten waar mensen terecht kunnen. Dus jullie website. Ik zou zeggen, morgen heel veel plezier. Het weer zit fantastisch goed mee.
1: Dus en ik wil misschien nog één iets zeggen. Ja. Dus nummers die we gaan ook zingen is bijvoorbeeld Lord of the Rings uit die bekende film. Dus we doen ook een beetje filmmuziek. We doen ook een tof jazznummer. Er zit wel een beetje van alles in qua muzikaliteit, maar toch binnen het lichte koorgenre. Die de mensen zeker gaan waarderen, denk ik.
0: Oké, je maakt ons nieuwsgierig.
1: Absoluut.
0: Morgen om 11 uur op de kiosk in Oostende, het gemengd koor Kanta onder leiding van Philippe de Vis. Morgen vanaf 11 uur op de kiosk op het Wapenplein. Dankjewel, Philippe.
1: Dankjewel
0: en succes morgen.
1: Dankjewel voor het interview.
0: Dag.
2: Ik

0: Arend Blommaert samen met Zoe Livee met Tranen van Goud. We hebben bij ons, even kijken, Steve Dugardin. Ik spreek het goed uit. Steve, goedemorgen.
1: Goedemorgen, merci voor de uitnodiging.
0: Voilà, van harte welkom op zaterdagmorgen in onze studio. Jij kan praten over het koor Aimé Tonon, als ik het goed uitspreek.
1: Ja.
0: Voilà. Dat is een legende in Oostende.
1: Zeker, zeker. Ik ben ontdekt geweest uiteindelijk door Aimé Tonon. Ik ben als 15-jarige... had ik muziekles op school en was er ook zingeren bij natuurlijk, zoals altijd. En op een bepaald moment zei ze, amai, jij zingt mooi, wil je in mijn koor komen? En ik dacht van, oh nee, dat gaat niet, want ik doe judo de zaterdag. Dus, en de judo was op een bepaald moment een keer op een wedstrijd in Londen en ik was nog niet mee toen, blablabla. En ben ik naar het koor gegaan, het was een meisjeskoor, ik ben gebleven.
0: Was jij de enige jongen?
1: De oudste jongen, ja.
0: De oudste jongen.
1: Ja, en ik had ook een nicht, Linda Tribbles, die daar ook zong.
0: Ja.
1: Van het een kwam het andere. Ben ik bij haar gebleven. Ze heeft mij dan doorverwezen naar andere mensen in het vak. Omdat ik duidelijk een talent had, waar ik niet van op de hoogte was van mezelf. Ja. En zo van het ene kwam het andere. Dan conservatorium gedaan, Antwerpen, Gent. En dan in Chicago, New York gaan les volgen.
0: Mooi. En wat doe jij van job? Zit je in de muziek?
1: Ja, ik ben dus klassiek zanger. In die opleiding dan in Gent. En daarmee verder gedaan. Dan ook lesgeven, 20 jaar lang aan de Herman Tijdens Studio in Antwerpen, afdeling Kleinkunst.
0: Hoe lang bestaat het koor?
1: Het koor bestaat een vijftal jaar. We zijn net begonnen voor corona, helaas. Helaas omdat we dan moesten stoppen met onze repetities. Zijn we wel verder blijven repeteren op Zoom. Om het koor dan toch niet te laten afbrokkelen of uit elkaar vallen. Maar toch de dames bij elkaar. Het is al een dameskoor, hè? Alleen maar dames. Ik ben de enige man daar.
0: Oké, okay. En dat lukt?
1: Dat lukt, ja. Dat is met een ijzeren hand te regeren, want anders, ja.
0: Oké, okay. Morgen spelen jullie op de kiosk.
1: Zeker, ja.
0: Wat mogen we verwachten?
1: Nou, mijn dameskoor is een koor die alle soorten genres zingt ook, maar toch wel klassiek geïnspireerd. Altijd mooie bewerkingen, dat ik zoek op YouTube en dan de partituren koop en... we zingen begeleid door opnames, via opnames op piano.
0: Mm-hmm.
1: Dus, omdat er geen live piano is daar op de kiosk.
0: Ja, en dat wordt begeleid met ondersteuning dan via muziekinstallatie.
1: Ja, dat is een soort klassieke karaoke zou je kunnen zeggen.
0: Bijna playback.
1: Live on tape, zo is het. Voilà, ja.
0: Ja, goed. Hebben jullie nog mensen nodig in jullie koor?
1: Ja, ik heb sowieso altijd veel dames nodig in mijn leven. Zeker voor het koor. Iedereen die zich geroepen voert. Het is een koor waar de lat hoog ligt naar uitvoering toe. Maar waar in feite iedereen kan op instappen. Omdat hij dan toch ofwel persoonlijk begeleid wordt. Of in groepen, aparte groepjes repeteert. Dus het is laagdrempelig op het gebied van hoe dat je kunt instromen. Maar dan moet je natuurlijk... soms een keer een tandje bijsteken. Als mensen die geen noodleer kennen, gaat iets trager vooruit, maar is op zich allemaal geen probleem.
0: Als ze maar kunnen zingen.
1: Ja, dat is het belangrijkste. En zingen en het willen graag doen. Ja. Dus de passie voor zingen is belangrijk.
0: Hoeveel repeteren jullie?
1: We repeteren elke week in de schapperijen. Maandagavond. 2 uurtjes met een pauze. En altijd een gezellige après-ski.
0: Ja.
1: Dat hoort er ook bij.
0: Ja. Met hoeveel leden zijn jullie?
1: Wij zijn nu met 15 dames. Een koor is natuurlijk een levend ding. Dus sommige mensen stoppen. Sommige mensen gaan andere of verhuizen. Dus dat is soms wel ietsje meer zo leuker zijn.
0: Mogen nog mensen bijkomen?
1: Zeker
0: nog. Is er een minimumleeftijd?
1: Nee, en een maximum ook niet.
0: Ja. Dus als je maar... geëngageerd bent en enthousiast bent.
1: Ja, aan de minimumleeftijd zou ik dan toch durven zeggen, 15 of 16, dat is geen kinderkoor.
0: Oké, een boeiend verhaal, Aimé Tonon.
1: Dank u.
0: Morgen vanaf 11 uur te ontdekken.
1: Zeker.
0: Wat is de playlist morgen?
1: Het is ook gevarieerd, van Adele tot Donanobi Spaatje, een traditional die door Mozart getoond zet is geweest.
0: We zijn heel benieuwd morgen om 11 uur.
1: Dank u.
0: We komen kijken en proeven van jullie opvoering morgen vanaf 11 uur. Marianne Asperslag is meegekomen en die neemt nu even plaats op onze stoel voor de microfoon. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent vandaag.
2: Dankjewel.
0: vertel eens, wat is jouw taak binnen het koor?
2: Ik ben eigenlijk voorzitter van beide koren. Gestart met Kanta uiteraard. Wij zijn daar begonnen in 2005. Toen is Emetonon, ja, was toen al overleden. Maar ik had de bedoeling van dat toch het koor verder te zetten. En dat was met onder andere de Christian Janssens. Hebben wij gehad als dirigenten. En achteraf Mark Celis. Dan is het een beetje stilgevallen. Maar dan ben ik terug op Philippe de Vis. Gestoten, zo ga ik maar zeggen. En voilà. Daar staan we dan.
0: Ik wou zeggen gevallen.
2: Gevallen, ja.
0: Vierhuurlijk, ja. Voor alle duidelijkheid. Jullie repeteren elke week. Dat is niet evident om heel jaar door iedereen te blijven motiveren. Of komen ze met veel plezier?
2: Ik denk wel dat iedereen maar heel veel plezier komt. Want ik zing ook in het koor. Zowel in Kanta of in het dameskoor. Dus ik heb 2 repetities per week. Waar ik altijd even graag naartoe ga. En ik denk de koorleden ook. Uiteraard zijn er ook altijd een keer kleine strubbelingsjes, maar dan ben ik daar voor op te lossen.
0: Doen jullie ook eigen organisaties of eigen optredens per jaar? Bijvoorbeeld een eigen voorstelling?
2: Jawel, we hebben altijd meestal om de 2 jaar hebben wij een groot kerstconcert. Dit jaar noemen we het winterconcert. Dat we normaal gezien altijd samen, zowel met Kanta of met het dameskoor doen.
0: Okay.
2: We zijn 2 sterke koren, 2 totaal verschillende koren. Als je ziet dat wij nu 20 jaar Kanta gedaan hebben in de Grote Post en de zaal zat vol. We hebben nu vorige week een Living Voice gedaan met het dameskoor. De Grote Post zat ook vol. Dan denk ik wel dat we op de goede weg zijn.
0: Ja, en er is veel interesse uiteraard ook van mensen. Iemand die zich geroepen voelt om te komen proberen, die zijn welkom. Op maandagavond in de Schapperij, heb ik begrepen. Vanaf hoe laat is het?
2: De maandagavond is vanaf 7:15. En de woensdag vanaf 8:00.
0: Voilà, dus mensen weten waar naartoe.
2: Ja,
0: morgen om 11:00 op de kiosk.
2: Ja.
0: We zijn zeer benieuwd. En we nodigen iedereen uit om te komen luisteren naar jullie opvoering morgen.
2: Ja,
0: met de 2 koren.
2: We zijn heel blij om het in de voetbalwereld te zeggen dat we de aftrap mogen geven.
0: Ja, absoluut. Want er zijn nog heel veel concerten tot en met september zelfs op de kiosk in Oostende.
2: Ja.
0: Mensen die meer info willen, kunnen terecht op onze website. radiob1.be/kioskconcerten, dat is de juiste link, maar u kan die ook terugvinden op onze Facebookpagina zometeen. Dankjewel Marianne om langs te komen.
2: Dankjewel.
0: Dag. Feel them.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
4: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
6: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: Je dag start. Met de Morning Show.

0: De wereldsterren Daryl Hall en John Oates met Adult Education.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we gaan terug naar
2: 1998, de week van 4 juli.
0: Aha. Tell me, wie stond er op nummer 5 in 1998?
2: De internationale ster Kabouter Plop stond op 5 met het Ploplied.
0: Oké.
2: Okay. Op 4 de Dana International met Diva. En op 3 vonden we deze Savage Garden met Truly, Madly, Deeply.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
3: Nummer 3.

0: Casey en Jojo zijn de Cedric en Haley, de R&B duo met All My Life.
1: Ja, en zo komen we bij de nummer 1 terecht van de week van 4 juli 1998.
0: Nummer 1.
1: Ja, nummer 1.
0: En de legendarische Steps.
1: Ja. Last Thing on My Mind.
2: Nummer

0: Op nummer 1.
1: Ja.
0: Ja, dat was Steps. En ze hadden de mosterd gehaald van dit nummer. Ah, hetzelfde. Hetzelfde. Ja, nee. Ja. Oké, okay, en straks na 11 uur hebben we onder andere nog de activiteitenkalender. We hebben nog de B1 Hit Wonder en de Mashup.
1: Ja, en de Schepen van Toerisme.
0: Schepen van Toerisme. En dat komt ook nog langs.
2: Welkom bij B1. Hot. Perfect voor de zomer.

schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: de nieuwe gaande rijen in Oostende loopt deze zomer de Foto Expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takachova. Met beelden die ze de voorbije 10 jaar aan de kust maakte, toont Oostende als een stad die voortdurend verandert. De tentoonstelling focust op het dagelijkse leven en de mensen achter de bekende stadsgezichten. Temporary Views is nog te bezoeken tot 2 september. Oostende voert vanaf 1 oktober 1 nieuw reglement in voor alle stedelijke kinderdagverblijven. De stad wil daarmee de administratie vereenvoudigen en opvangplaatsen efficiënter benutten. Ook voor onthaalouders komen aangepaste afspraken, waaronder een minimumopvangplan van 3 dagen per week. De Lange Straat in Oostende wordt deze zomer opnieuw decor voor Long Street Beats. Van 8 juli tot en met 26 augustus zorgen elke woensdagavond DJ's voor live muziek aan een andere horecazaak. Het initiatief biedt ook een podium aan jong DJ-talent en wil het bruisende uitgaansleven in de straat extra in de kijker zetten.
1: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: dat is nou eens gezellige muziek op zaterdagmorgen. Jean-Jacques Smulty en Two People.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Vandaag blijft het zonnig aan de kust in de late namiddag. Kans op wolkenvelden. Maximumtemperaturen schommelen rond de 23 graden... bij een matige wind uit zuidwestelijke richting. Volgende nacht wordt het geleidelijk bewolkt en blijft het droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 18 graden. De wind waait matig. De golfhoogte ligt rond de 70 centimeter vandaag. De temperatuur van het strandwater bedraagt 22 graden.
2: Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

0: klassieker. Elisa Wout uit eigen land met Four Times More. Oh, even kijken. Wat gebeurt er? Niks. Oh, dat is heel bijzonder. Even kijken. Nog eens proberen.
1: De activiteitenkalender.
0: Voilà, nu is het wel gelukt.
2: Ja, nog tot eind september kan je elke zondagmorgen aperitief concerten bijwonen op het Oostendse Wapenplein. Onder de noemer Apero Lokaal treedt dan telkens om 11 uur een Oostendse groep of artiest op. Morgen vindt dit voor de eerste keer plaats en mag het gemeentekoor Canta en het dameskoor Emmy Tonon het startschot geven voor dit wekelijks gebeuren. Alle info en de volledige programmatie kan je vinden via visitoostende.be.
0: Zoals elke zomervakantie kan je nu ook weer elke zaterdagavond gratis een museum bezoeken in Oostende tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan het James Ensorhuis. Je kan trouwens het nieuwe werk Debris bewonderen die deze week werd geïnstalleerd. De inkom is gratis van 18 tot 22 uur en het Ensorhuis vind je in de Vlaanderenstraat 27. Meer info over de Nocturnus via oostende.be/museumnocturnus. Museum Nocturnus. Voilà. Meer info over onze kalender kan je terugvinden op onze website. Als je nieuws hebt voor uw eigen evenement of u wil uw eigen evenement promoten, dat kan dat via studio@radiob1.be.
1: Dit is B1. Enjoy the music.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1. The Morning Show. B1.

0: cornuiten van Henny Vrienten.
1: Ja.
0: De bom van Doe Maar, hier bij B1.
2: B1 Hitwonder.
0: Ik ben benieuwd wie de hitwonder is vandaag.
1: We gaan terug naar 1986. Amai. Nummer I Can't Wait van New Shoes.
0: Shoes.
1: Ja, New Shoes is een Amerikaanse R&B-groep opgericht in 1979 en bestond uit 12 leden origineel. I Can't Wait werd eerst door alle grote platenmaatschappijen afgewezen en een kopie van het nummer belandde echter in Nederland, waar het werd geremixed door Peter Slaghuis, beter bekend als Hit House. Deze versie trok wel de aandacht van een grote platenmaatschappij die de band onmiddellijk een contract aanbood. De band trachtte in de jaren 80 nog zo'n 4 albums uit te brengen en veranderde ook constant van bezetting, maar de grote hits bleven uit. In 2019 stopte New Shoes met optreden. B1 Hitwonder van vandaag dus, New Shoes en

0: 20:12 op zaterdagmorgen. De 4e juli, de 4th of July.
1: Hamburger Day.
0: Hamburger Day. Oh ja, dat is een leuk idee straks. Hamburger.
1: Voilà, on the barbecue.
0: With fries. Ja. Ja. Sting en Greg David, Rise and Fall. En dit is hoog tijd voor...
2: Dit is de mashup van de week.
0: Just one look at you. Wat is de mashup?
1: We hebben een mix van Show Me Love van Robin S. met Bill Withers. En Lovely Day.
0: We gaan luisteren naar de mashup van...

0: De grootste hit van Tarkan en Simarik uit de jaren 90 hier bij B1. Goedemorgen, het is 10 voor 12. We hebben bij ons de schepen van toerisme van Oostende hier in onze studio. Nico Heldhof. Nico, goedemorgen.
1: Zeg maar goedemiddag.
0: Bijna goedemiddag, inderdaad. We gaan het hebben over de kioskconcerten. We hebben al vanmorgen de mensen van Aimé Tonon en van...
1: Kanta,
0: de gast gehad. En morgen beginnen eigenlijk die reeks van concerten die lopen tot en met september. Wat mogen we verwachten de komende zomer op de kiosk?
1: Het is eigenlijk zo dat we 13 weken lang, 13 weken op de kiosk, op het Wapenplein, Oostendse artiesten, Oostendse muzikanten uitnodigen om eigenlijk onze zondag te beginnen om 11 uur met een heerlijke aperitief.
0: Aperitiefconcert. Volgende week is bijvoorbeeld Bas Bulteel. Het is een hele verscheidenheid van muzieksoorten.
1: Het is inderdaad gevarieerd. Morgen starten we met een koor, het gemengd koor. Volgende week hebben we de Playmobiles, dat is Bas Bulteel en Yves Fernandez. Maar evenzeer hebben we Augustijn Vermanderen, zoon van Willem. Maar ook Joe Mullen, we hebben de Melody Makers, we hebben de Kijf. De Verdamde Spielerij in september is er ook. We hebben Oostende Zingt. Kortom, een mix van Oostends talent.
0: Voor elk wat wils vanaf morgen. Iedere zondag liever om 11 uur op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. En dat betekent meteen de start van de zomer in Oostende. Wat mogen we verwachten? Wat zijn de highlights de komende 2 maanden?
1: We mogen zeer veel verwachten. Het eerste dat we nu zullen hebben is maandag eigenlijk, de start van Oostende Koersen. Volgend weekend hebben we ons festival op het strand, Oosten Beach. Oostende Koersen trouwens is de ganse zomer. En vergeet dat niet, dan komt Theater aan Zee eraan, dan komen de Paulusfeesten eraan. En voor we het weten is het weer eind augustus.
0: Dan is de zomer voorbij. We verwachten mooi weer. Dat wil zeggen heel veel outdoor activiteiten die de moeite waard zijn om bij te wonen, al dan niet betalend, in Oostende. Waar kijk jij het meest naar uit voor de komende maanden?
1: Ik kijk eigenlijk uit naar iedere dag in Oostende, want het is hier iedere dag feest. Dus laat ons maar de komende 60 dagen genieten deze zomer van en de aperitief morgen, maar vooral van de leuke muziek, de sfeer en de gezelligheid in onze stad.
0: Oké, we wensen u een fijne zomer en bedankt om langs te komen hier.
1: Met plezier gedaan, Heert. En ik doe nog de groeten aan Baby.

0: De zomer straalt uit je radio met deze Ed Sheeran.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show.
0: En die heet dus Sapphire. En daarmee zijn we bijna aan het einde van ons programma op zaterdagmorgen. Met heel veel gasten vandaag. En
2: ja.
0: Leuke muziek.
2: Ja, heel leuke muziek.
0: En straks om 12 uur al het regionaal nieuws van de dag. Tussen 12 en 1 met Jeroen. En vanavond de Glitterball om 6 uur. 2 uur lang de beste classics uit de jaren 80 en 90.
2: Ja, belooft dus nog een hele leuke dag te worden.
0: Ja, ik hoop het. En we hebben nog één plaats voor 12 uur. En dat is Michael Jackson en Paul McCartney.
2: Say.
0: Wat zijn nog de plannen vandaag?
2: We hebben straks nog familiebezoek.
0: Familie. Ja. Goed weekend.
2: Goed weekend. Bye.

drop dead. Goedemiddag, wij zijn er weer klaar voor. Een uur lang nieuws en muziek. En dat nieuws komt vooral van bij ons uit de regio. Je kan het ook nalezen op onze Facebookpagina en in de gratis B1-app. Welkom tot 1 uur B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: Onder de nieuwe gaanderijen in Oostende loopt deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takachova. Met beelden die ze de voorbije 10 jaar aan de kust maakte, toont Oostende als een stad die voortdurend verandert. De tentoonstelling focust op het dagelijkse leven en de mensen achter de bekende stadsgezichten. Temporary Views is nog te bezoeken tot 2 september.
0: B1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Oostende voert vanaf 1 oktober één nieuw reglement in voor alle stedelijke kinderdagverblijven. De stad wil daarmee de administratie vereenvoudigen en opvangplaatsen efficiënter benutten. Ook voor onthaalouders komen aangepaste afspraken, waaronder een minimumopvangplan van 3 dagen per week.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De Lange Straat in Oostende wordt deze zomer opnieuw decor voor Long Street Beats. Van 8 juli tot en met 26 augustus zorgen elke woensdagavond DJ's voor live muziek aan een andere horecazaak. Het initiatief biedt ook een podium aan jong DJ-talent en wil het bruisende uitgaansleven in de straat extra in de kijker zetten.
0: Welkom in B1 Regionaal.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: Het ziekenhuis AZ Oostende zet een AI-tool in die tijdens consultaties automatisch een medisch verslag opstelt. Patiënten geven vooraf toestemming, waarna de software het gesprek beluistert en een verslag maakt zonder de data op te slaan of te gebruiken voor andere doeleinden. Volgens het ziekenhuis zorgt de technologie voor meer oogcontact en een beter gesprek tussen arts en patiënt, terwijl de arts het verslag altijd controleert en aanvult.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: Journaal. Oppositiepartij Trots op Oostende heeft kritiek op de sociale besparing van de stad. Volgens oppositieraadslid Natasja Waldman verdwijnen de huiswerkklassen, terwijl ook de werking van de brugfiguren niet wordt uitgebreid zoals eerder was aangekondigd. De partij verwijt de stad dat het sociale maatregelen afbouwt onder het mom van het kerntakendebat.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: aanleg van het nieuwe skatepark in Oudenburg kan begin september van start gaan. Het stadsbestuur heeft de opdracht toegewezen en verwacht dat de bouwwerken ongeveer 5 weken duren. Het skatepark moet uitgroeien tot een moderne ontmoetingsplek voor skaters, steppers en BMX'ers en zou nog dit jaar kunnen openen.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijzen.

0: weekend van B1 met straks na 1 uur de beste muziek, jouw middag door en tussendoor bijna elk uur het nieuws uit onze regio. Morgen nieuwe B1 regionaal op de middag van 12 tot 1. Tot morgen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
2: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
1: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
3: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen. De enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
1: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
3: I lift you up to the highest emotions.
2: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo. Uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule. Die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
5: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
8: Kom, we moeten snel zijn.
9: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
10: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens De Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
2: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
1: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
3: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper, Thibaut Courtois, de kapitein, Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen. De enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
1: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.

0: koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: De 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
0: Enjoy the music. B1. De radio aan zee.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Het ziekenhuis AZ Oostende zet een AI-tool in die tijdens consultaties automatisch een medisch verslag opstelt. Patiënten geven vooraf toestemming, waarna de software het gesprek beluistert en een verslag maakt zonder de data op te slaan of te gebruiken voor andere doeleinden. Volgens het ziekenhuis zorgt de technologie voor meer oogcontact en een beter gesprek tussen de arts en patiënt, terwijl de arts het verslag altijd controleert en aanvult. Oppositiepartij Trots op Oostende heeft kritiek op de sociale besparing van de stad. Volgens oppositieraadslid Natasha Waldman verdwijnen de huiswerkklassen, terwijl ook de werking van de brugfiguren niet wordt uitgebreid zoals eerder was aangekondigd. De partij verwijt de stad dat het sociale maatregelen afbouwt onder het mom van het kerntakendebat. De aanleg van het nieuwe skatepark in Oudenburg kan begin september van start gaan. Het stadsbestuur heeft de opdracht toegewezen en verwacht dat de bouwwerken ongeveer 5 weken duren. Het skatepark moet uitgroeien tot een moderne ontmoetingsplek voor skaters, steppers en BMX'ers en zou nog dit jaar kunnen openen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag en vanavond iets meer wolken vanaf zee. Het is wel zacht bij een graad of 23. Er staat wel een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen blijft het overwegend zonnig met een paar wolkenvelden en temperaturen dan rond een graad of 23. Maandag zonnig met hoge wolkenvelden en opnieuw zo'n 23 graden. Dinsdag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een bui in de voormiddag. Woensdag wordt opnieuw zonnig met maxima rond 22 graden.
2: Dit is B1. De radio.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Kerzaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokjewagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
4: Enjoy the music. B1. De radio aan zee.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Oostende voert vanaf 1 oktober één nieuw reglement in voor alle stedelijke kinderdagverblijven. De stad wil daarmee de administratie vereenvoudigen en opvangplaatsen efficiënter benutten. Ook voor onthaalouders komen aangepaste afspraken, waaronder een minimumopvangplan van 3 dagen per week. Het ziekenhuis AZ Oostende zet een AI-tool in die tijdens consultaties automatisch een medisch verslag opstelt. Patiënten geven vooraf toestemming, waarna de software het gesprek beluistert en een verslag maakt zonder de data op te slaan of te gebruiken voor andere doeleinden. Volgens het ziekenhuis zorgt de technologie voor meer oogcontact en een beter gesprek tussen arts en patiënt, terwijl de arts het verslag altijd controleert en aanvult. De aanleg van het nieuwe skatepark in Oudenburg kan begin september van start gaan. Het stadsbestuur heeft de opdracht toegewezen en verwacht dat de bouwwerken ongeveer 5 weken duren. Het skatepark moet uitgroeien tot een moderne ontmoetingsplek voor skaters, steppers en BMX'ers en zou nog dit jaar kunnen openen.
1: Tot zover het regionieuws.

0: Enjoy the music.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
2: Vanmiddag en vanavond iets meer wolken vanaf zee. Het is wel zacht bij een graad of 23. Er staat wel een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen blijft het overwegend zonnig met een paar wolkenvelden en temperaturen dan rond een graad of 23. Maandag zonnig met hoge wolkenvelden en opnieuw zo'n 23 graden. Dinsdag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een bui in de voormiddag. Woensdag wordt opnieuw zonnig met maxima rond 22 graden.
0: Dit is B1. Feel the beat.
3: And it goes.

0: Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
1: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

0: Supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Het KMI kondigt code geel af voor de hitte, tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
2: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf, voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds, vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
1: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peter Boswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
3: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen, er ligt een hitteprotocol klaar.
1: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
4: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
1: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger. Vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Welkom bij B1, verrassend zomers.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vanmiddag en vanavond iets meer wolken vanaf zee. Het is wel zacht bij een graad of 23. Er staat wel een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen blijft het overwegend zonnig met een paar wolkenvelden en temperaturen dan rond een graad of 23. Maandag zonnig met hoge wolkenvelden en opnieuw zo'n 23 graden. Dinsdag wisselen zon en wolken af met een kleine kans op een bui in de voormiddag. Woensdag wordt opnieuw zonnig met maxima rond 22 graden.
2: Dit is B1.
3: B1.
2: Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Tropical presenteert Oostende Koerse 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down.
1: Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: door de nieuwe gaanderijen in Oostende loopt deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takachova. Met beelden die ze de voorbije 10 jaar aan de kust maakte, toont ze Oostende als een stad die voortdurend verandert. De tentoonstelling focust op het dagelijkse leven en de mensen achter de bekende stadsgezichten. Temporary Views is nog te bezoeken tot 2 september. Oostende voert vanaf 1 oktober 1 nieuw reglement in voor alle stedelijke kinderdagverblijven. De stad wil daarmee de administratie vereenvoudigen en opvangplaatsen efficiënter benutten. Ook voor onthaalouders komen aangepaste afspraken, waaronder een minimumopvangplan van 3 dagen per week. De Lange Straat in Oostende wordt deze zomer opnieuw decor voor Long Street Beats. Van 8 juli tot en met 26 augustus zorgen elke woensdagavond DJ's voor live muziek aan een andere horecazaak. Het initiatief biedt ook een podium aan jong DJ-talent en wil het bruisende uitgaansleven in de straat extra in de kijker zetten.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Glitterball. Come on. De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.
3: Enjoy this trip. Enjoy this trip.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven? Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Dit is Glitterball. Glitterball. Op B1.

0: In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
1: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vraag u ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn. Om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
0: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
2: De komende drie dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
0: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de derde ronde. Ze verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Ayala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Ayala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in twee sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
3: I have no words actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
0: De achtste finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de derde ronde. In het vrouwendubbel ligt Magali Kempe eruit in de tweede ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag is het zonniger en warmer.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Glitterball, iedere zaterdag op B1.

is een Glitterball Classic. Just a tight instance of moon.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel blabla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.